0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Radio Grootaandert. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

the girls and it's raining men. Zo, het is klaar jongens. Het is finito. Het is gebeurd. Het is verleden tijd voor Nederland.

vertellen. Nederland-Marokko. De clubs die waren aan elkaar gewaagd, want ze voetbalden allebei hartstikke goed. Ook Nederland en ook Marokko, allebei goed gespeeld. Alleen ja, dan komt er uiteindelijk die penalty-serie. En dan kun je daar niks meer aan doen. Helaas, helaas. Uiteindelijk mag Nederland terug naar huis en mag Marokko door. En Marokko mag dus tegen Canada in de ronde verder. Ja. Yeah.

Ja, doordat ik de wedstrijd gezien heb, moet ik nog even wat klaarzetten. Dus zit even het pauzemuziekje in. Zo, het staat klaar.

0: Ja, er waren zoveel WK-liedjes die we nog hadden willen draaien. Maar helaas, ze zitten dan in de prullenbak. Ja, ik kan het ook niet helpen, jongens. Het is jammer. Het is niet anders, hè? Nee. Marokko is dus door bij het wereldkampioenschap voetbal. En Nederland mag de trein pakken. Of de boot, of het vliegtuig. Ze zien maar hoe ze thuiskomen. Het is klaar. Ja. Het is finito. Erg jammer, erg jammer. Maar goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Even de stoel goed afzetten. Nou, die zit prima, dus dan moet het in orde komen. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, welkom bij dit radioprogramma. Ja, vandaag trouwens niet zo warm, hè? Nee, 21 tot 26 graden. De loop van de middag kan er zelfs een spatje regen vallen. Dus wat dat betreft krijgen we een beetje afkoeling. Morgen is het weer zonnig, stapelwolken, ook 26 graden. En in de loop van de middag is er ook weer kans op wat regen. Ja, vanuit het westen gaat vandaag de bewolking geleidelijk toenemen. En dan hopen we het allemaal weer in orde te krijgen. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Wat een nacht, wat een nacht. Wat een nacht, wat een nacht. Jongens, jongens, jongens, jongens. Goedemorgen.
1: Voor Oranje, dat straks weer op het veld staat. Voor Oranje, die de voorrondes doorkwamen. Voor Oranje, wat er straks helemaal voor gaat. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
0: Nog één. Samen.

In de jaren 80 remix aan het eind, Benny Nijman en hij weet niet hoe. Ja, goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 30 juni. Ja, het Nederlandse elftal kan zijn koffers pakken. 2K is voorbij. In Montewie ging Oranje naar strafschoppen ten onder tegen Marokko. Dat zich gemeld in de 8e finales. Ja, door een doelpunt van Cody Gakpo in de 74e minuut leek Oranje op weg naar een overwinning. Maar toen was er de blessuretijd en toen dwong Marokko via Issa Diop een verlenging van 1-1 af. En daarbij werd niet meer gescoord. Nou ja, met de penalties was het helemaal chaos. Een paar keer op de paal geschoten, een keeper die een bal hield, een bal die naast ging. Het was één grote chaos, een puinhoop en ontzettend spannend. En ja, uiteindelijk is Marokko dus even doorgegaan. Hè? Want die hebben dus toch weer een puntje meer gekregen met de penalties. En die mogen dus meedoen met de finale. Of althans met de andere wedstrijden die op hen wacht. Canada, wordt de volgende. Ja. Goed, het is druk op de weg. De A4, Den Haag richting Amsterdam sowieso. Bij Leidschendam en Zoeterwoude. Muiden, Lelystad. De A27 tussen Werkendam en Knooppunt Gorinchem is het druk. Als je met de auto rijdt op de A27 Utrecht richting Breda, bij Knooppunt Everdingen staat het een beetje stil. In Gelderland, Ede-Barneveld, tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Er zijn wegwerkzaamheden. Dus mocht je daar naartoe gaan, of je bent vertegenwoordiger en je denkt van, oh, ik moet daarheen en het is daar druk, dan weet je het. Dan kun je dat zo instellen dat je misschien wat sluiproutetjes pakt. En ook Den Haag, Amsterdam, de A44 en de A50 en de N50 richting Emmeloord. Bij Knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord, daar zijn wegwerkzaamheden. Dus het is sowieso weer lekker druk op de weg, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Ja, we moeten nog een beetje bijkomen van de afgelopen nacht, hè? Want, oh, ik heb gewoon niet geslapen, joh.

Het is stil aan de overkant. Door de Agda en de Munnik bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, de gemiddelde overleving van mensen met kanker 5 jaar na de diagnose is opnieuw gestegen. In alle stadia van de ziekte is vooruitgang zichtbaar, maar het meest bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium. Ja, de gemiddelde overleving is 71% ten opzichte van 48% 30 jaar geleden. Dat meldt het Integraal Kankercentrum. En dat zijn positieve berichten. Dat betekent dus dat je sneller of misschien wel vaker geneest van kanker, terwijl dat normaal 30 jaar geleden niet lukte en dan overleed je. Ja, in de afgelopen decennia is die jaarlijkse toename trouwens een 0,5 tot 1%. Want ja, de artsen die weten natuurlijk steeds meer, hè. Ja. En de Chinese zakenman Wang Yu is door de rechtbank in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. En als je dat een beetje omrekent, dan kom je uit op 876 miljoen euro. Hij leefde in zelfbanningschap in de Verenigde Staten. Ja, de miljardair van in de 50 werd ooit beschouwd als een van China's rijkste zakenlieden. Nou ja, Guo werd in maart 2023 door de FBI opgepakt in zijn luxe appartement in Manhattan. Hij had daar uitzicht op Central Park. Nou ja, in juli 2024 bevond een jury hem schuldig aan overtredingen. Ja, hij haalde sinds 2018 duizenden mensen over om te investeren in zijn bedrijven en projecten. En er werden luxe diensten en rendementen beloofd, maar daar kwam weinig van terecht. Hij ontkent wel de beschuldigingen en zei dat de fondsen werden gebruikt voor zijn politieke activisme. Ja, zo heeft hij in de VS ook nog een keer kritiek geuit op de Chinese Communistische Partij. Hij kreeg ook een online aanhang binnen de Chinese gemeenschap. Ja. Maar hij is toch een beetje door de mand gevallen. Hij is opgepakt door de rechtbank en veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. En dan zal hij waarschijnlijk geen uitzicht meer hebben op Central Park, hè? Nee. Het is vandaag de dag van de leraar ergens in de wereld. Altijd wel elke dag ergens. Ja, vandaag is dat in de Dominicaanse Republiek. Te ere van de geboortedag van Juan Bosch. Die leefde van 30 juni 1909 tot 1 november 2001. Ja, Juan Emilio Bosch Gavino was een Zuid-Amerikaanse schrijver. Hij was ook oprichter van verschillende politieke partijen. En in 1963, korte tijd, president van de Dominicaanse Republiek. Hè. Dus zo bijzonder is die man wel.

0: If you wanna be my lover, je hoorde de Spice Girls in een 90s remix in de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor de dagtopper van Erik Gehlen en Nooit Genoeg. Ja, vandaag de plaat met de speciale uitleg. Ja, goedemorgen. Bijna 6 jaar na het verkeersongeval waarbij een meisje uit Marken om het leven kwam, moet de automobilist voor de rechter verschijnen vandaag. En de Raad van State krijgt vandaag een nieuwe vicevoorzitter. Ja, het weer vandaag. Het is in het midden en het oosten flink wat zon. Maar vanuit het westen gaat de bewolking toenemen. Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog met temperaturen van 21 tot 26 graden. En op deze dag in 1566, schoenmaker Adriaan Aubry uit Veren houdt de eerste haag. Een preek van de noordelijke Nederlander. Dat gebeurde op de duinen van Dishoek bij Walcheren. Hagepreken werden door protestanten gehouden in een tijd dat ze vervolgd werden door katholieken. En vaak duurden de hagepreken 3 uur. Ja, de dominee stond op een kar en sprak de gelovigen toe. Die waren vaak van ver naar de plek van samenkomst gehouden. Omdat er natuurlijk in die tijd ook geen kerken waren voor de protestanten.
1: Hè? En de jarigen van de dag zijn...
0: Ja... Er zijn weer wat jarigen vandaag. Even kijken, wie zijn er allemaal jarig? Of beter gezegd, het is de geboortedag van, hè? Laat ik het zo eventjes zeggen. Ja. Het is de geboortedag van Adelheid Rozen, een Nederlandse actrice en kleinkunstenaar. Ook André Hazes is op deze dag geboren in 1951. En ook Corrie van Gorp, de Nederlandse actrice, is vandaag officieel jarig. Ja. Ook Walter Ulbricht, een Oost-Duitse partijleider. Van 1950 tot 1971 was hij de scepter aan het slaan. Is vandaag geboren. En het is vandaag de geboortedag van Jamai. Ja, Jamai Lohman. Nederlandse zanger, presentator op tv natuurlijk. Dus musicalacteur. Hij was in 2003 de winnaar van het tv-programma I

mij voor de wekker wakker. Ja, ik zei het al. Vandaag de geboortedag van Jamai. Ook nog de geboortedag van Ralf Schumacher. Ja, die is namelijk geboren op deze dag in 1975. Chris Hintze, Nederlandse fluitist, is in 1938 geboren op deze dag. En de Poolse schrijver en dichter Krzysztof Miłoszek. Ja, een Nobelprijs kreeg hij in de tijd voor de literatuur in 1980. En het is vandaag ook de geboortedag van de basis. Oftewel, André Hazes. Rest in peace.

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Kono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give peace.

de fantastische gitaars van Nile Rodgers, Chic en Le Freak. En nog een man die van vele dingen thuis is. Supermuzikant en een top entertainer. Jeroen van der Boom en zijn versie van Jimmy. Hier in de Hitkamp.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: Toch wel lief dat hij toch eventjes de sterren van de hemel zong. Oh, onze good old Wally Tex. En hij, Miss Wonderful.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom.

California Girls en de Beach Boys. Heerlijk toch, hè? Altijd weer een feest. Als er weer iets van de Beach Boys is geweest. Dan waren het niet echt de Beach Boys, het was Arrow. De medley was zo lekker in 1979.

toen waren we nog jong en wild. Als je althans van mijn generatie bent, lieve mensen. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst, dat zoete geluid van Mistral.

0: Als ik me niet vergis, Lieve Mooiste Koorts. Was het een Belgisch-Vlaams groepje? Ja. Meester Alten is op de radio in de middel op de roadshow. En Starship 109.
1: Een fijne verraste de keukengordijn.
0: Ja, zo af en toe. Ja, goed, heb je een huis hier, zo'n vier voeten? Ja, dan heb je ook verplichtingen. Luister maar, hier is Rudy.
1: Dit is de middel op de roadshow.

0: doen.
1: Hans de Knecht en Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, man. Hey!

Als het een duur internationaal gesprek, toevallig, by phone. Las Vegas Hilton. Een hele verjaardag achter de keukengordijnen. Het was vandaag Dear Rudy. In Duitsland was hij beroemder dan in Nederland. Alhoewel, hier heeft hij de shows in het verleden ook wel aardig op de kaart gezet, moet je zeggen, hoor. In de jaren 60. Ja goed, het vertrek naar Duitsland. En even was hij nog even terug in Nederland om dat plaatje op te nemen. Even een straatje om. Gouden tijden, herleven. Dit is de Middle of the Road Show. De legendarische platen. Af en toe een tik in de plaat. Tik in de plaat. Dan weet je zeker dat het vinyl is geweest.

0: muziekdooie speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: kerel. Weer geen koffie?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.
3: Heb ik dan de geloof?

weinig eens muzikale held. 1978 alweer. De grote Billy Joel. En she's always a woman to me. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Het komt allemaal naar je toe.

Als je geen zin hebt om het suikerwerk in de supermarkt te kopen. Dat kan gewezen. Of je bent het even vergeten bij de boodschappen. Ga je toch even gezellig naar de buurvrouw zeggen ze. Ah, Jesus!

gezongen door de Commodores eigenlijk een ode aan Marvin Gaye, zoals we het al zeiden. Heerlijk. Night Shift. Dat is waar het zijn, dan, lieve vrienden. Jawohl. En tot zover voor vandaag de middel of de roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Gewoon weer lekker luisteren. En zo

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Weer of geen weer, op dit

Dat was Lizzo met Juice. Vandaag maandag 30 juni, vrienden, welkom. Ik hoop dat jullie een schitterend weekend hebben gehad. En het weer, ja, het zal beteren, hè. Het zal niet meer zo steekwarm zijn. Nee, de temperatuur gaat een beetje naar beneden. Maar het blijft zomers, ja. Er is weer of geen weer. Aan het einde van het programma, het weerbericht. We hebben natuurlijk de huishoudtip. We hebben de artiest van de dag. Ik kan al een tipje van de sluier oplichten. Het is iemand uit Vlaanderen. En verder, wat mag je verwachten qua muziek? Wel, ik heb David Christie, ik heb Betty Everett. Ik heb Kamal, dat is die meneer met dat liedje over die olifanten. Heb ik mee, ja. Ik heb The Sweet. Ik heb Joe Simon en vele anderen. Tweede plaat, Vlaams Christophe Carpentier. Champagne voor iedereen en dat op een maandag.

David Christie met Saddle Up. 6 jaar geleden, 30 juni 2020, biedt koning Filip van België zijn excuses aan voor de wandaden die werden gepleegd vanaf 1885 in de Belgische oud-kolonie Congo. De excuses zijn gericht aan de huidige Democratische Republiek Congo.

Uit november 1984, The Romantics met Talking in Your Sleep. 7 jaar geleden, het was 30 juni 2019, wint Max Verstappen, net als in 2018, de grote prijs Formule 1 van Oostenrijk.

0: Vlaanderen. Nick, het is voorbij.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Als je bakpapier op een bakplaat legt, mevrouw, gaat dat direct weer oprollen. Het is om gek van te worden. Wat moet je doen? Wel, je neemt je velletje bakpapier, je frommelt het in een bolletje en doet het dan weer open. Leg nu het bakpapier op je bakplaat en je zal merken dat het mooi blijft liggen.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Het is vandaag op deze 30 juni, precies 75 jaar geleden, dat André Hazes werd geboren. Voor hij zanger werd, was hij fabrieksarbeider. Hij was ook fietsenmaker, hij was bloemenbesteller en schoorsteenveger. Maar het is nog niet gedaan hoor, hij was ook slagersknecht en kelner. In 1976 haalde hij zijn eerste hit binnen met Eenzame Kerst. André Hazes was driemaal getrouwd en had vier kinderen. Hij overleed op 23 september 2004 na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Hij werd 53 jaar. Een ode aan André Hazes.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Paul Severs. Hij werd geboren 26 juli 1948 in Ukkel en overleed in Anderlecht op 9 april 2019. Hij was Vlaams zanger, muzikant en ook liedjeschrijver. Twee platen van hem, Geen wonder dat ik ween en Zomer.

0: volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.
1: Weer of geen weer op dinsdag.

bekendnummer Joy Simon met Step by Step. Het weerbericht vandaag dinsdag. 25 graden, zonnige dag. Morgen 24, maar de zon is verdwenen en het gaat regenen. Maar die temperatuur valt mee, hè? Donderdag 26 graden, zonnige dag, vrijdag 25 en dan zijn we toe aan het weekend, vrienden. Zaterdag 27 graden, hele dag zon, zondag 26 en dan volgende week maandag 29 graden. De vakantieoorde Tenerife 23, Las Palmas 24 graden, Malaga 29, in Antalya 36 en in Benidorm 29. Bedankt dat u bij ons was. Morgen nieuwe aflevering. Ik wens je alvast een heel prettige dag. En leven en welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met The Sweet and Pop Joe.

Welkom in de Lunchbreak Club hier deze dinsdagmiddag. En we zijn er weer natuurlijk voor jou tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee. Nou ja, inderdaad, de zomerse muziek die komt helemaal naar boven deze week. Ik ben ook al mijn jingles aan het uploaden terug. De zomerse jingles. En ja, komt allemaal goed, zeggen ze. We begonnen met Marsha Hines natuurlijk. En Your Love Still Brings Me To My Knees. Ik ben weer bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We draaien ze weer allemaal achter elkaar. Hier is Hazel Dean. Een mooie rosse krullenbol geeft die dame. En ze zingt I Want Your Love. Ja, inderdaad wel. Ja, dat is deze.

inderdaad, hè. Harde tante ons meevraagt. Transmission Vamp. En dat allemaal met haar, of met hun I Want Your Love uit 1986. Een grote hit natuurlijk. Een hele bijzondere goeiemiddag vanaf de branding van de Noordzee. Welkom in de Lunchbreak Club. Ja, inderdaad wel. En bedankt ook aan de mensen die hebben gereageerd. Want ja, het is toch ook wel eens leuk om wat reagering te krijgen. Om wat, ja, inderdaad, hè. Ja. Hier zijn ze, Big Fun en Blame It on the Boogie.

zonnetje maar schijnen. Hoe ken je hart natuurlijk, hè? Maar ja, we hebben de zon nodig natuurlijk voor onze vitamintjes Dave in de winter, dat we tekort komen hier, hè? Ja. Inderdaad wel, muziek van Big Fun. En dit al met hun Blame It on the Boogie, natuurlijk een cover van de Jackson 5. Maar dat wist je natuurlijk al dan.

dat kun je allemaal niet meer vertellen natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb het toch maar eventjes verteld nog. Hier is Simply Red. En Doing the Right Thing, baby. Zo direct onze onvergetelijke hit. En ook het heetste nieuws van toen wel. Dat gaat over Bruce Springsteen. Als je van Bruce Springsteen iets wil horen, wel moet je blijven luisteren naar de Lunchbreak Club hier op je radio.

Inderdaad, heb jij al je zomervakantie geboekt? Waarschijnlijk wel. Maar Gerard Joling, wel, die ging altijd naar de tropics natuurlijk. Hij is ook een klein beetje aan zijn huid te zien als je hem ziet. Hij is altijd zo lekker bruin, die man. Hè? Inderdaad wel. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak Club. En dat is natuurlijk Gerard Joling, zoals ik zei. En Tickets to the Tropic. Zo direct onze heetste nieuws van toen met Bruce Springsteen. Maar eerst nog eventjes Crying at the Discotheque. Ja, niet doen, hè. Smakelijk eten.

0: Lunch Break, Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goeie dinsdagmiddag. We gaan beginnen aan het lunchbreak Breaking News van toen. Als u nog aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdag. En op deze dag in 1999 scoort Robbie Williams een nummer 1 hit in Engeland met het nummer She's the One. Het nummer wordt geschreven door Carl Wallinger van de band The World Party. Een voormalig lid van de Waterboys, als je ze nog kent van Hole of the Moon natuurlijk. Hier is Robbie Williams en dit allemaal met zijn She's the One.
2: That's entertainment right there. That's beautiful. Thanks, baby. I've got one of these. I'll give it you back.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

voor de mensen die gisteren opgelet hebben. Ja, het was een addertje onder het gras natuurlijk. Hè. Dat is onze hit-up voor deze week tot en met vrijdag. Bruno Mars en Risk It All. Hey, bijzonder gezellig deze dinsdag als je erbij bent. Want we zijn er tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag. 7 dagen per week. Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit smakelijk eten. Verslik je er niet in, zou ik zeggen. Want hier is Earth, Wind & Fire. En dit met hun Star.

eventjes lekker wat funky music op je radio natuurlijk. Net allemaal met Earth, Wind and Fire en Star. Kijk maar eens eventjes naar buiten deze avond. Wel, als het helemaal helder is, wel, dan zal je er wel een paar kunnen spotten, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En als je een beetje geluk hebt, de maan erbij, ja. Dinsdagmiddag, hey, van harte welkom. En een klein beetje met dit, ja, hoe moet je zeggen, een kikker in de keel, maar... We zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk. Iedere dag weer opnieuw tussen zondag en vrijdagavond. Vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Hier is Denise Williams. And too much, too little, too late. Oh, dat is nu spijtig zeg. Hier is Denise Williams.

Inderdaad, tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. Ik heb het al over Madonna, ze is weer helemaal terug natuurlijk. Ja, en daarom eventjes haar in het zonnetje zetten. Waarom niet? Ja, ze is al ouder dan 60 jaar. Als je zo eventjes naar die foto's van tegenwoordig kijkt, wel, ja, het zal ook wel een klein beetje EI of IE inzitten, denk ik wel. Maar ze ziet er nog altijd fantastisch uit natuurlijk. Ik hoop dat ze er zo fantastisch blijven uitzien natuurlijk. Hè. Madonna dus en Like a Prayer hier deze dinsdag in de lunchbreak. En als je pas afstemt, wel van harte welkom. Stay tuned, zou ik zeggen, op je fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou hier iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En hier is Frank Valli. En er is geen twijfel aan. Hier is hij met Grease.

0: kan me laten vertellen dat achter het motto van dit liedje gewoon jezelf blijven. Dat is het voornaamste wat je kunt doen natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, is het alweer zo laat. Wel, de toetjesplaat van de dag. Wel, eventjes kijken. Hier is de Miami Soul Machine. Ja, hier zijn ze met Dr. Beat. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Bye bye. En bedankt om te luisteren naar de lunch.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Menno Dekker.

0: A thousand eyes, one of Bobby V's biggest hits. All right, right now I've got Mark Rudolph of North Hollywood, California on the line. Mark, are you there?
1: Yeah.
0: Mark Rudolph.
2: Ik heb deze nooit eerder gedraaid, maar dat was van de Carpenters. Heel gek. En een stuk radioprogramma uit Amerika. The Night Has a Thousand Eyes. Nou, dat zal dat wel. Dekker Radio.

Je zal zo wakker worden gemaakt. Hè? Niks voor mij. Ik zou rechtop in bed zitten. Talking in your sleep namelijk.

Big Splinter Boy. Oh, die ga ik vaker draaien, hoor. Charlie Puth. Met TH op het end. En Kenny G. Saxofoon natuurlijk. En Cry. Pas geleden uitgebracht. En dit is lekker oud. Maar dit verouderd niet. Want het gaat over zomer op je radio.

High Life. Het Duitse gezelschap kwam uit Hannover, Deutschland. En dit was een hit uit 1984, dat is lang geleden. Hey, Marlene, raad je me maar die creme. Ja. Geeft de zonnebrand eens aan. Mooi hoor. Tech Radio gaat een hele leuke diepe duik in het archief doen. Met Rose Royce. Ken je dat gezelschap nog? Is it love you're after?

1974 komt die Honeybee van Gloria Gaynor. Dekker Radio deel 2. En Fernando is er. Maar dan in het Spaans met ABBA uit 1976. En daarna Mark Broussard met Time is a Thief.

Een van die bekende nummers van de Rolling Stones, Waiting on a Friend. Onvoorstelbaar dat ze op dit ogenblik aan het werk zijn om een nieuw album samen te stellen. Met nieuwe muziek. Nou, ik weet wel, als Dekker Radio die in bezit heeft, dan hoor je die vanzelf voorbij komen, hoor. Zeker weten. En dan wacht ik nog wel even op mijn vrienden. De Rolling Stones. Toch? Zo, nou is wat Nederlandstalig. Wesley Bronkhorst heet hij en zij heet Samantha Steenwijk. En het is een romantisch lied blijkbaar, In mijn armen.

album uit. Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. Nou, als ik nou toch lawaai maak, dan maar meteen even Beckman Turner en Overdrive uit de kast gehaald. Roll on down the highway. Decca Radio, yeah!

Dit is gevaarlijke muziek hoor, trouwens, als je in de auto zit. Heb je de neiging steeds meer gas te geven? Niet doen, hè? Kijk uit wat je doet. Gevaarlijk programma hoor, Dekker Radio. Back with Turner Overdrive. En heel lang geleden, Roll On Down The Highway. Oh, goed opschieten. Kijk op de klok, zegt jongen, het gaat een uur gauw voorbij. BVD, Dozy, Bicky, Mega, Ditch. Save me. Tot de volgende.

0: In de jaren 80 waren ze ongetwijfeld heel populair, deze mensen van The Jam. Dat was Town Called Mellis.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze hadden drie grote hits in de jaren 80 en daarna totaal niets meer van gehoord uit de glorietijd, met andere woorden. Wang Chung met Dance All Days. En daarvoor ook nog even Katharina and the Waves met Walking on the Sunshine. En dat doen we met de trots van Vlaanderen, Natalia. Oh my.

0: anno 2026 totaal nog niets van gehoord. Misschien wel een sabbatjaar voor deze persoon om terug wat inspiratie te gaan opdoen. Dat was de Teddy Swings en zijn Bad Dreams.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Jim Kerr onder de noemer Simple Minds, de glorietijd. Toen we nog onder de kerkenstoren stonden te zoenen dat niemand het mocht zien. Waar is die schone tijd gebleven? Het is verleden tijd van Suzanne en Freek.

0: glorietijd. De succesformule van deze Suzanne en Freek, dat was verleden tijd.
1: Mayday, mayday. We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

altijd een feestje als je dergelijke platen hoort op de radio. Dankzij die turbulente show nog even Kool & The Gang en Celebration. De Rolling Stones, die zijn aan een comeback. Dit is het aardige resultaat. De nieuwe dus van Mick Jagger.

Het was ooit een zeer knappe blonde, maar ja, kijk naar ons waarschijnlijk. Dat is net hetzelfde wat de mensen zouden zeggen. Je verandert. Kim Wilde met You Keep Me Hanging On. Van dit plaatje wordt er veel verwacht de komende zomer. De nieuwe van Ruben Hillen.

0: Het geeft wel iets, maar om nu te zeggen, dit wordt de zomerhit anno 2026, daar heb ik toch wel een klein beetje mijn twijfels over. Het was Ruben Hillen en 20 Seconds. Op naar de top van het uur met de nieuwe van Shakira.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: zoals toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
0: Met de muziek van je leven. Vlaamse Retro neemt je mee naar de jaren 50.

0: Ja, ja, welkom bij Vlaamse Retro. Ik hoop dat je het wat kan verdragen met deze temperaturen. En uiteraard welkom in dit programma. Vandaag zitten we al in de jaren 50. We gaan ook naar de jaren 60 en de jaren 70. We deden het al met Jean Walter en de Tulpen uit Amsterdam.
1: Vlaamse Retro.
2: Samengesteld en gemixt door mastermixer Peter Obbeloos.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
2: Terug in de tijd naar de gouden glans van het hitjaar 1966.

0: tijd te verliezen. Zet je volume harder. Dit is Vlaamse Retro. Vlaamse Retro met Peter Abeloos.
1: Wow, what a radio show.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groothalterd.
1: Terug in de tijd naar de Gouden Glans van het hitjaar 1971.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: For bookings, check www.djkickin.nl. 'Cause there's no party like an alcoholic party.

Rotherhoo, One ABBA, 1974, het Euro Songfestival. Leuk weetje, België gaf toen geen enkel punt aan Zweden. Kleine verduidelijking, het was de Franstalige omroep die dat jaar aan zet was. Gelukkig voor ABBA gaven de andere landen wel veel punten. En de rest is muziekgeschiedenis. Dit is Veroveren op de Radio, met alleen maar deluxe muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van Alphaville met Big in Japan? Fijn dat je luistert.

als de zon schijnt van André van Duin. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: De jukebox van
3: de Arnold Old Gold Collectie
2: zit vol verrassingen.
4: Arnold Old Gold.
5: En je zingt ze allemaal zo weer mee.

0: Arnold presenteert Old Gold Super Oldies.
1: Old Gold vandaag op de radio met als opener de Les Humphrey Singers 1981 en Mexico. Het dateert ook alweer uit de begin jaren 70. Hey, wees van harte welkom Old Gold hier. Met nu uit 1980 de Scotse

Belgisch gehaald uit 1976. Joe Harris en Maria Magdalena. En dan nu een hit uit 1984. De Stranglers en Skin.

Baccarat en het hier in All Gold en Parlez au Français. Ik had een collega op het werk en die was in Frankrijk en die vroeg aan de bakker in Frankrijk: Monsieur, c'est pour un pain français? En de bakker antwoordde: Monsieur, c'est tout pain français. Maar hij bedoelde natuurlijk op een baguette.

Jimmy James 1976. Now is the time. Op naar het einde van dit uur alweer met deze topper uit 1972. The Doobie Brothers, listen to the...

Boudewijn de Groot als de rook om je hoofd is verdwenen. Tot zover dit uur al Gold hier op de radio. Graag nog even met andere collega's. En wij gaan eruit vandaag met de suite en Papa Joe. In de

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Peter Roland.

0: Het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je meer is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio.

Hij lag voorover in het hete zand, met een zware colt nog in zijn hand. Van achteren geraakt, ik dacht die is dood, want zijn hemd had een gat en daarom was het rood. Er was nog hoop en ik nam een mes en redde op mijn manier het leven van Ringo. Ik bleef bij hem, het gevaar was voorbij. De dagen verstreken, ik bleef aan zijn zij. Van vroeg tot laat hield hij zijn wapen vast. Geen mens was hem nu meer tot last. Hij was de man die

volgende dag gingen we onze weg. Hij naar oost en ik naar west. Ik hield de wet, hij het terreur, niet al te best. Met lood en dood. Overal kende men de naam van Ringo. De dag zou komen dat men zag wie van ons twee de beste was. Men vertelde spoedig op mijn pad dat hij was aangehouden in de stad. Ik voelde aan waar hij kon zijn, ging ergens binnen voor.

Wapens was ik niet snel genoeg, ik had hem snel in mijn rechterhand. Toen voelde ik een felle brand, ik stond te tollen in het rond. Mijn wapen vloog over de grond, geluiden zuigden in mijn oor. Ik keek recht in de loop van een Colt 44 van...

0: we zijn Kiet, ik groet je weer. Ik dacht, in hem zit nog een grijntje goed, in Ringo.
1: Ringo.
0: Was tevreden met zijn daad en liep naar buiten in de straat. Tientallen revolvers schoten lood en even later was hij dood. De stad schreeuwde, alleen gebrul, nergens een traan, geen traan voor Ringo. Het verhaal ging door het hele land. Dat ik sneller was dan zijn hand. Het kwam door de jaren, zeiden zij. Zijn snelle hand is nu voorbij. En niemand die verklaren kan hoe de sheriffster op de grafsteen kwam van Ring.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Dit is Radio Groot Aaldert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het harde leven zowel leed als vreugde bracht. Hebben zij nu grijze haren en een blik

Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven. De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.